0: 108, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.

0: de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos Belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.

0: A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorinchem. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiw vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De socialistische partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. En tot zover het nieuws.
2: De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm.

0: Zuidpolder richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorinchem. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it. Hey.

0: Een cover van Hal David en Burt Bacharach. I Say A Little Prayer. Burt Bacharach heeft ooit gezegd dat deze versie de beste uitvoering van zijn compositie is. Aretha Now komt op 13 juli 1968 de albumlijst van Billboard binnen en behaalt de derde plaats. Wij luisteren daarna het vierde nummer van kant 1. The Night Time Is The Right Time. Kennen dat natuurlijk ook van Ray Charles. De oorsprong van de song gaat terug naar de jaren 30. De eerste die het officieel op een plaat registreerde was Nappy Brown in 1957. En op zijn naam staat de song dus vermeld. Maar wij luisteren naar de uitvoering van Aretha Franklin. Wat een uitvoering. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de verzamel-LP Rock'n'Roll Music van de Beatles bereikt 1 week nadat het in Amerika is uitgekomen op 14 juni 1976 al de gouden status. Op deze dubbel-LP staan onder andere Twist and Shout, I Saw Her Standing There, Matchbox, I Call Your Name, Long Tall Sally, maar ook I'm Down en Helter Skelter. De LP bereikt de tweede plaats in de albumlijst van Billboard. Wij luisterden naar The Night Before, een nummer geschreven en gezongen door Paul McCartney. Het stond oorspronkelijk op het Beatle-album Help uit 1965. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1979. Ik zeg het dus, zo'n vinyle plaat, zo'n groot mooi ding. Het is het tweede album van de band met broers Mark en David Knopfler. Nou, dan weet je het wel, denk ik, toch? Voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40. Week 24, 19 nog wat. En daar vast is een tipparade gekoppeld. En daar gaan we vast een liedje uitdraaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 17.
0: Sly and the Family Stone.

vierde gelijknamige album. Sly and the Family Stone was een Amerikaanse funk, soul en rockband uit San Francisco. Ze hebben hem in Nederland, in de Nederlandse top 40, maar één hit, Family Affair. Daarnaast hebben ze nog 5 singles in de tipparade, zoals ook deze. En die staat er 3 weken in. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het al, het is een band die wordt opgericht door de broers Mark en David Knopfler in 1977. Het gaat hier om de Britse band Dire Straits. Een jaar later brengt de groep zijn eerste album al uit. In eerste instantie wordt het geen succes. Maar als het nummer Sultans of Swing van deze LP een hit wordt, dan wordt het debuutalbum alsnog wereldwijd uitgegeven. Communique is hun tweede album en deze week de langspeelplaat van de week. Het wordt een paar maanden later uitgebracht dan hun eerste LP. Deze tweede plaat is muzikaal een voortzetting van hun eerste. Het geluid van Dire Straits draait volledig om de Fender Stratocaster van frontman Mark Knopfler. In plaats van een plectrum gebruikt hij zijn vingers op de snaren. Daardoor ontstaat er een helder, sprankelend en ritmisch gitaargeluid. De muziek van de band is een relaxte mix van traditionele blues, country en klassieke rock'n'roll. Het doet in eerste instantie denken aan artiesten als J.J. Cale en Bob Dylan. Communique wordt nummer 1 in de albumlijst van Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zweden. In het thuisland, Verenigd Koninkrijk, bereikt het album plaats 5. In de Verenigde Staten komt het tot de 11e positie. In Nederland staat het 22 weken in de albumlijst met 3 als hoogste positie. Het nummer Lady Writer komt op single uit en haalt de 45e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In het thuisland komt het tot 51 en in Nederland tot 18. Communique van de Dire Straits uit 1979 is misschien niet zo'n opvallende plaat als hun debuutalbum, maar desondanks een LP die we niet mogen vergeten. En daarom is het deze week

0: tweede album van de Dire Straits komt uit 1979. Heet Communique. Wij draaien het openingsnummer van het album. Once Upon a Time in the West. Muziekvrienden, dan nu een oude top 40 eentje. Dus uit week 24. Ja, het jaar gaan we er nog niet veel over zeggen. Komen we zelf achter als we deze lijst weer voorbij horen komen. Al die oude liedjes. Wat ik erover kan zeggen is dat het jaar is waarin in Frankrijk Georges Pompidou beëdigd wordt tot president van het land. Dat is dus lang geleden. Even kijken, ik heb de papieren lijst hier voor mijn neus. Wij zien vier nieuwelingen. En de hoogste nieuweling komt op nummer 4 binnen. Dat is extreem hoog. Drie Nederlandstalige liedjes, dat is niet zo heel veel. Muziek uit de Verenigde Staten. Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, België, Wales en Jamaica.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.

heet het liedje ook Mama Soul. Het is van de Soul Survivors en het is Blue Eyed Soul. Plaats je hoge muziek, vrienden. 39.

Anja van Avoort, zo heet ze. Muziekvrienden. Nederlandse band. Ik zeg nog even niks, maar luister eens even goed naar de stem van de zanger.

je de stem bekend voor. Hij zong later ook Nederlandstalige muziek. Ja, het is de stem van Robert Long. In de beginperiode van Unit Gloria. En toen heette de band eigenlijk nog gewoon Gloria. Met het liedje Storm. Nieuw in de top 40 op nummer 38. Got to keep it there. Amerikaanse soulzanger nu. Je kent misschien wel het beste van het nummer War. Daar had hij een grote hit mee in de wereld.

0: Hij moet 25 mijl moet hij lopen. Ongelooflijk. Dat is best een stuk hoor.
1: Nieuw.
0: Hoeveel is dat omgerekend? Kilometer of 40? Muziekvrienden 36, nieuweling van het beroemde album Nashville Skyline van Bob Dylan. Kwam een singeltje vandaan en dat heet I Threw It All Away.

herkenbare stemgeluid van Bob Dylan. I Threw It All Away staat dus op nummer 36. Dan nu een liedje van Jacques Brel. We kennen het misschien het beste in de Engelse uitvoering van Terry Jacks uit 74. You and me are my trusted friend. Maar dit is toch een andere band. We've known each other since we were 9 or 10. En dit is niet 1974. Yeah,

Het werd in de tijd vertaald van het Frans naar het Engels door Rod McEwen. Op nummer 35 in deze lijst staat de uitvoering van de band The Four Tunes met Seasons in the Sun. Nieuw. Beach Boys. Met een van hun vele hits, muziekvriend.

Beach Boys, geschreven in de tijd door Brian Wilson en Murray Wilson. Breakaway staat dus nieuw op nummer 34. Dan nu muzikant, drummer, ja, drumde ook. En vandaar dat hij dat liedje ook zo noemt. Ray Barretto, zo heet hij.

33 soul drummers van Ray Barretto. Nu op 32 een nummer wat een grotere hit werd in 1978. Staat deze keer op nummer 32 in een totaal ander jaar.

Het werd in 1964 al gecomponeerd en het staat nu in de lijst in de uitvoering van Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonairs. En diezelfde uitvoering stond dus in 1978 ook in de

De Amsterdamse band horen we hier op nummer 31. Pepper and Soul met Johnny Tolen. Oftewel Johnny Pepper. Ze hadden twee hitjes in Nederland. Dit was er dus een van. Have My Love op 31 dus. Dan nu een singeltje met twee A-kanten. We gaan even beide liedjes beluisteren. Een stukje ervan tenminste. Bonnie St. Clair. Dat is de eerste A-kant, moet ik zeggen, is een cover van The Bee Gees. Die hadden daar in Nederland eigenlijk nooit een hit mee. Als ik kijk naar deze tipparade die gekoppeld zit aan die top 40, staat daar een artiest in met hetzelfde liedje. José Feliciano, die had er ook een hit mee. Maar goed, Bonnie St. Clair nam het dus ook op. Staat op deze single samen met Let Me Come Back Home Mama.

Harlot Pub Drive, zo heet het. Wat een stem, hè, die Bonnie St. Clair. Bonnie Cornelia Zwart, zo heet ze. Eigenlijk komt uit Rozenburg. Echt een goede stem. Stukje nog van de andere A-kant. Kunnen er niet te lang stil bij staan. Tweede gedeelte.

Muziek nu uit Frankrijk. We kennen hem waarschijnlijk het beste van dat liedje. Was het ook alweer? Iets over Parijs, hè? Parijs 5 uur.

we gaan met het beste van het liedje Il est 5 heures Paris, Séville. Maar dit was een van de opvolgers van Le Responsable. Inmiddels zijn we beland bij een Nederlandse band, The Motions. Deze keer zonder Robbie van Leeuwen.

0: Busy, zo heet het. Tommy Rowe. Amerikaanse zanger, nu 26.
1: He's right up on a horse to the dam. I'll ride up on a horse again gone.
0: Hij komt uit België.

heet Ja Maar Hey. We kennen hem het beste van liedjes als Ring Ring, I've Got To Sing en Drunken Sailor. Weet u dan hoe die heet? Ver Grignard uit België, Antwerpen, komt die vandaan. Ja, een beetje onbekend nummer. Zou een tweede gedeelte eigenlijk moeten draaien. Want ja, het is toch fijn om af en toe de liedjes weer naar boven te halen die we al heel

laten springen zo hard als zij kan zingen. Mireille Mathieu hinter den coulissen van Paris. Ze zong dus in het Duits, maar ze komt uit Frankrijk. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een musical. Die heet Hair.

En Medley, Aquarius en Let the Sunshine In. Zat in die musical dus, maar werd op single uitgebracht door de band Fifth Dimension. En werd een grote hit wereldwijd, ook dus in Nederland. Nu muziek van een zanger die al 180 jaar meegaat. Het is ongelooflijk. 22, Tom Jones. Love Me Tonight.

liedje Puppet on a String uit Eurovisie Songfestival. En dit is haar laatste single die ze uitbracht. Think It All Over. Ik heb het natuurlijk over Sandy Shaw. Dan nu echt keiharde rockmuziek, muziekvrienden van het eerste album van Led Zeppelin. Good Times. Bad Times, hij staat het tweede gedeelte gepland, dus kunnen we hem lekker helemaal gaan beluisteren. Duurt niet eens zo lang, het liedje, zou je denken, rocknummer lekker lang. Nee, 2,5 minuut, maar korter. Van het eerste album dus van Led Zeppelin. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Is het jaren 60 of is het jaren 70? Het zit daar ergens in de buurt, toch? Zou je denken. Muziek nu van Booker T en de MGs. Ja, vaak instrumentale muziek. Was een organist. Dit is Time is Tight, staat op nummer 19. We zijn inmiddels bij het linker rijtje aangekomen. En daar vinden we muziek van een Nederlandse gast uit Eindhoven.

Paul Revere en de Raiders. Amerikaanse rockband. Volgens mij hadden ze niet veel hits hoor in Nederland. Dit is er in ieder geval een van Let Me. Het staat op nummer 17. Dan nu nummer 16. Het heet The Champ. Maar moet je luisteren wat ze zingen. Ja, ze zingen dus geen...

klassieke muziek in een modern jasje. De band Exception uit Nederland. Die maakte dit soort muziek. Vaak gebaseerd op Bach, maar ook op Beethoven. Zoals deze, de vijfde van Beethoven. Die al vaak wat muzikanten geïnspireerd heeft tot het maken van een liedje. Zoals ook Chuck Berry. Nummer 14 dus, Exception met de vijfde van Beethoven. Dan nu een Britse band. Best wel een band die af en toe pittige muziek maakte. Goede rockmuziek. Spooky Tooth.

0: That was Only Yesterday van Spooky Tooth op nummer 13. Misschien de bekendste muzikant die in die band zat. Dat was misschien wel Gary Wright. En we zijn inmiddels beland bij nummer 12. Ja, daar hoeven we niks over te zeggen. Het enige wat ik er nog over wil zeggen is dat op het hoesje stond The Beatles featuring Billy Preston. Dat was bijzonder. Get Back dus op nummer 12. Het verscheen later op het album Let It Be. Maar dat kwam pas in 1970 uit. Dit was dus eerder, muziekvrienden. 11 nog, een klein stukje Bob en Earl moet ik zeggen, de Harlem Shuffle, een klassieker.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Vrienden, wij hebben één oude top 40. Ja, ik had het al verraden bijna, ja. Eentje uit week 24, 1969. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, dat gospelnummer. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Communiqué van de Dire Straits uit 1979. Goed, komt die nummer 10. Let the Sunshine In. Deze keer van Marva Hutch en de Moody Sack. Want we kwamen het liedje al tegen. Van de musical Hair natuurlijk. We kwamen het al tegen van The Fifth Dimensions op 23. Maar dat zat in een medley. Goed, nummer 9. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Nummer 8. Cupid, Johnny Nash. 7. Suzanne, Herman van Veen. 6. De Boxer, Simon en Garfunkel. 5. Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. 4. Daar is die nieuw, de Ballad of John en Yoko van de Beatles. 3. Israelites, Desmond Dekker. 2. Big Bamboo, Merry Man en...

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakte donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgde op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Peter Stuyvesant, de kwaliteit van een wereldmerk. Peter Stuyvesant, nu 5 King Size sigaretten meer. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

Muziekmuseum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 24. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1969. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. De groep begon in 1967 als de Northern California State Youth Choir en werd opgericht door Edwin Hawkins. Nadat het 50-koppige koor een LP heeft opgenomen, wordt het nummer Oh Happy Day dat erop staat veel op de Amerikaanse radio gedraaid. In 1969 wordt de plaat nogmaals uitgebracht onder de naam The Edwin Hawkins Singers. Er komt ook een single vanaf, ja, en dat is Oh Happy Day. Het verkoopt in 2 maanden in Amerika 1 miljoen exemplaren. Ook in Nederland en in Duitsland doet de single het goed. Het verkoopt wereldwijd zo'n 7 miljoen exemplaren. De single staat in ons land 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. En de opvolger van dit liedje is Lay Down, samen met zangeres Melanie, en wordt nog een grotere hit bij ons. En de muziek die we net hoorden komt uit een Bondfilm, You Only Live Twice met Sean Connery. Deze film draait vanaf 13 juni 1967 in de Amerikaanse bioscopen. De titelsong wordt gezongen door Nancy Sinatra. De single komt niet hoger dan 44 in de Billboard Hot 100. In ons land staat You Only Live Twice van Nancy Sinatra op de B-kant van de single Jackson, een duet wat zij heeft met Lee Hazelwood. En die single bereikt de 10e plaats in de

0: La la la la la la la la. Je kunt zo meezingen, luisteraars. Hier bij DNO en we zenden dat iedere zondag uit van 9 tot 10 uur. En weet je wat er zo leuk is? Er zitten twee mannen, weet je ook die noemen, de knopjeskapiteins. Dat is eigenlijk wel een mooie kreet voor die twee mannen. Hè? Goed zo. Dat was dus donders mooi met Opu. En we gaan hem terug in de tiet en dat doen we met Koba en Fennehy. Olden onder ons, die weten nog wel wie dat waren. En die teksten die werden allemaal geschreven door Bonnie Veendorp. En Bonnie Veendorp die kwam uit Hogeveen. Daar is ze in ieder geval geboren. En later is ze trouwd met Jan Kuik. Toen ze 22 jaar was en ze heeft een hele tijd in Zuidwolde wonen. En toen is ze aan de schrijverij gekomen. Ze heeft prachtig mooie boekjes geschreven, die heb ik allemaal gelukkig. En ook de tekst van Koba en Fennehy. En die Koba en Fennehy die kwamen uit Meppel. We waren twee goede vriendinnen van elkaar. Luister maar eens in naar het nummer van de Groenteboer. Dus eigenlijk humor van de boomste plagen. De Groenteboer zal nooit meer hetzelfde winnen. Hij naar de Groenteboer gewoon. Want hij dit nummer hoort hem. Ja, dan kijk je er anders naar.
1: Gezellige proties, mooie varsies. Dan zit hij goed bij Wim Hoegies.

0: Ook goeiedag, Koba. Maar geniet je, jouw mensen. Je kunt wel skikken.
1: Ik ook.
0: Nou, dat mag dan wel in de kranten. Zeg, wat is er dan gebeurd, dat ik vrouw mag?
1: Nou, ik was net aan bij de groenteboer om soepgroenten te kopen.
0: Met. Wat dan soep eet?
1: Ja, of mag dat niet soms?
0: Nou, mang, maar. Zo min in de week soep? Of krijg met volk?
1: Volk? Nee, hoor. Maar wij lussen nou één keer graag soep, Willem en ik.
0: Sommige vrouwen die hebben ook niks geen orde of regen met eten. Soep op een worteldag.
1: Wat? Je doet net dat verbeurden is bij de wet.
0: Nou, eet die maar soep, hoor. Maar vertel eens, Sampjes, waarom wij zo lachen moesten.
1: Nou, ik gun me ja geen tijd om te vertellen. Hij er altijd met hun snaten tussen zitten.
0: Nou, moet toch op, al.
1: Je moet op, al. Nou ja, goed. Ik kwam in de winkel van Jan Sigus en daar stond Geertien van Goosem moes voor de tunnelbanken.
0: Was Geertien van Goosem ook al eens weer bij
1: kinderwagen?
0: Met de kinderwagen?
1: Ja, maar zat de kleine er niet in, zei ze ding mee.
0: Waarom
1: me
0: niet?
1: Nou, ze vindt het te koud en Poppy was dat snotterig en nou heeft ze het maar op bedden dan. Ja, haar moe past er dus zo lang
0: och,
1: op.
0: Och, die geestje nou moe, dat is ook net allemaal jullie. Overal goed voor.
1: Net wat hij zei.
0: Ja.
1: Die heeft daar al heel wat op geraakt, bij Geertie Nienhuis. Al heel wat.
0: Ja?
1: Oh.
0: Nou, maar anders was geestje er toch ook al lang in umme kom. Die heeft je niks op regel. En dan een kind op kind achter me naar
1: ja,
0: voet.
1: Allemaal een kop en gat. Die hele familie.
0: Ja, maar waarom was ze dan met de kinderwang als ze er toch geen kind in had?
1: Nou, voor het gemak, zei ze.
0: Voor het gemak? Hoe dat?
1: Nou, er komen zoveel boskappen in.
0: Oh, ja. Zeg maar, kocht het dus dan zo'n rest bij Jan Sigus?
1: Nou, wacht hem. Een halve zak eerappels, een dikke trasse wiendroom, appels en bloemkool.
0: Doe maar of het niet op kan. Appels en wiendroom, het is jou toch bedroefd,
1: ja,
0: dat is.
1: Ja, mensen, zo'n mens nou toch nooit één cent over. En maar klagen stem dat goos hem zo slecht verdient.
0: Ach ja, maar een kreunde koe die krijgt nog wat iets wat koop aan me rekenen.
1: Nou, van mij krijgt ze niks meer. Niks. Kun nou wel zien waar ze het geld aan verdoen. Wiendroom, net of het niet op kan.
0: Heb je dan al eens wat te geven, Koba?
1: Nee, nog niet. Maar ik was van plan om hem mijn bloemenmantel te doen. Nou ja, die is toch al wat rapperig.
0: Ja, nou wat je het zelf zegt, je loopt er orenskunnig met bij het pad.
1: Dat is niet waar. Ik geef er geen schunnige mantels voor. Dat is ook mijn verskaan.
0: Kom nou, hoe lang heb je dat ding al? Een jaar of tien?
1: Nee, nou moet je niet overdrien, hoor. 6 jaar geleden heb ik hem gekocht in de uitverkoop en die mantel heeft hem best
0: nou,
1: om.
0: Ik kan er niks aan doen, maar ik vind het altijd met een vlodder tineur.
1: Nou, toch nog wel zo goed als een groene die jij altijd aan hebt naar de vrouwenvereniging.
0: Mijn groene mantel is het nog best, Koba. En ik ben er altijd nog weer met in huis gekomen, hoor. En Garrit die vindt dat die kleur mee zo goed steekt.
1: Oh.
0: Ja, zeg ik, groen flatteert toe.
1: Nou, dan heeft Garrit een andere smaak als ik.
0: Nou, dat is maar gelukkig ook, hè. Nou, maar vertel nog maar eens verder over Geesien.
1: Oh ja, nou, toen kwam Aleida.

0: winkel instappen. Ja. Je kent dat wel, hè? Als een stoot tussen hanen kan ze binnen.
1: Oh, wat zet die toch altijd ten krappen, hè?
0: Barre mensen. En een zoet stemmerie. Dag. Oh, waar is onder kwelk van man?
1: Nou, ja, ze kan er zo mooi vuur doen, hè? Maar holt er in de smiezen, past er voor op.
0: Ja, ik ken
1: er
0: wel. Nou, ze burger over de kinderwagen van Giesien en zei... Och, wat ja, al een fix poppien. En wat zet het er gezond uit.
1: Zie ze dat?
0: Ja, magie.
1: Oh, en daar zat je niks in.
0: Nee.
1: Ja, ze is wel hoor, dat stikziende. Maar dat was toch al te gek, hè?
0: Nou, en toen berg ze zich nog eens verover en ze zong. Och, precies de moeder, precies. Da-da-da, waar is mijn lekkere trollerie dan? Dag, klein poepoepoepie.
1: Och. En wat zei Giesien?
0: Die zei heel dreugen. Ie vergis nu alleen daar. Ie hebt het in een bloemkool. Oh. Het kleine oelepoelige ligt in huis op bedden.
1: Oh, mensen, ja, wat een bak. Ik zie het voor me.
0: Oh, en dan die gezichten. Oh, Giesien keek als Noorburg en alleen dat neugt als een rode kool.
1: Als een rode kool?
0: Ja.
1: Nou, dan past het hier al goed in de groentewinkel.
0: Ja.
1: Afijn, Koba. Uw man is alweer goed te west, hoor ik wel.
0: Ja.
1: Ai, tenminste, de soep niet laat aanbraan.
0: Ik heb de soep laten aanbraan?
1: Ja, dat overkomt toch nog wel eens.
0: Oh, en dat zullen jullie weten.
1: Jazeker. Een buurvrouw die rukken dwars door de muren en mutsen vertelde.
0: Nog koffie, zeg je?
1: Graag.

Mooie luisteraars, die oude ding nog eens weer te horen. Ik heb ze allemaal en ik heb ze natuurlijk ook in de loop der jaren allemaal verzameld. En zo heb ik ook 120 opnames van de stamtafel, zeg maar. In Groningen deden ze dan de stamtafel en dat blie ook lang. Ik dacht, af en toe dan lag ik weer in mijn huren. Maar dat was ook wel wat met die Koba en Fennehy. En vooral dan toen ze hebben allerlei prachtige mooie onderwerpen heb ze aan de sneden. En allemaal sneden de Bonnie, of schreef de Bonnie Vena. En nou twee mannen die drensing, alsof ze er met geboren ben en getogen en innerlicht ben. Want dan kun je eigenlijk wel zeggen, dat ben dan Harm en Roelof. En die zingen over het drents.

Ja, Harm en Roelof, die twee man die echt de Drent zingen, maar ze maken ook prachtige mooie sketches. Binnenkort ben ze weer te zien in de Karstenhoeve in Runewold. Ben wel even op www.karstenhoeve.nl kijken wanneer ze komt. Maar ik ga er in ieder geval wel naartoe, want het is hartstikke leuk om naar die jongens toe te gaan. Ze zingen al heel langzaam. Goed, we gaan naar Henk Lanting. Henk Lanting was een muzikant en een tekenaar. En is in 2022 is hij overleden op 71-jarige leeftijd. Maar hij heeft een prachtig mooie, zeg maar, wat hij allemaal gemaakt heeft, even achtergelaten. En een van de nummers, dat gaat over Lotte. En waarschijnlijk zien kleindochter. Een prachtig verhaal in muziek. Lotte zal trots wezen als ze opa hoort. Henk Lanting met Lotte.

0: Ja, wat een geweldig lief lied hier, luisteraars. Hè? Lotte, Lotte, kleine Lotte. En dat gezong door Henk Lanting. Goed, we gaan de toetelschijf draaien van deze week. Want dat doen we natuurlijk iedere week. En dat doen we met Cornelis Vreeswijk. En die ken je vast wel. Hij is in 37 geboren. En is overleden in Stockholm in 87. Was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En in Nederland boekte Vreeswijk geen grote successen. Maar in Zweden was hij behoorlijk beroemd, zeg maar. En op het laatste is hij toch wel een beetje bekaaid en berooid eraf gekomen. Want ja, hij offerde behoorlijk wat aan baggers regelmatig. En hij is een beetje heel arme sturm, zeg maar, laat ik dat maar zeggen. Maar hij heeft ook wel hele mooie nummers gemaakt. En een van die nummers, dat was het nummer, die kennen wij allemaal, lustraars, de Nozem en de Non. Nou, dat wordt dus onze toetelschrijver. Een klassieker die eigenlijk nooit verveelt. Cornelis blijft een meester vertellen.
1: DNO. Doedelschrijf.

0: letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Ja, nou, die non die wist ook niet wie Aristoteles was natuurlijk. Want ja, een kussie was natuurlijk heel licht, vertelde hij. Dat was Cornelis Vreeswijk, de Nozem en de non. En wat gaan we doen? We gaan naar Ali Goré. En Ali heeft ook met anderen dan aan het Drentse Lytisch Festival. En daar gaan we naar luisteren. Die had een nummer en dat heet Klein Wichie. Dat is zo lief, zo spontaan, dat je eigenlijk direct knuffelberen wil komen.
2: De

Nou, dat was Ali Ghouri. Die is eigenlijk weer opnieuw begonnen te zingen. En ik heb er een klein beetje de hand in had. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ze heeft heel veel liedjes vroeger gemaakt en op een LP. Ze heeft verschillende LP's gemaakt, mag ik wel even zeggen. De Pieter Uhlieman en dat soort dingen. Mijn vader is een Pieter Uhlieman en mijn moeder loopt erachteraan. Dat kennen we allemaal wel. En de Imwagen komt voorbij in dit voorjaar. De Bijenwagen komt voorbij. Al dat soort liedjes heeft Ali Ghouri gezongen. En ze deed het aardig goed. Goed, we gaan naar Martin van Emmerik. En Martin van Emmerik, dat is een Gunningse zanger. Ja, met Gunning hebben we toch wel wat. Want de Gunning, dat bent toch bij heel veel mooie en goede artiesten. En dan moet ik wel eerlijk zeggen. Maar dan word ik regelmatig word ik gebeld. Ik heb weer een nummer en dan kreeg ik dat weer toegestuurd. Fantastisch. En Martin die heeft dit nummer al wat eerder gemaakt. En dat heet Doe Bist Mien Alles. Een nummer dat klinkt als een warme omhelzing op een kolde winterdag.

Ja, dat was Martin van Emmerik. Do Bist Mean Alles, Groningse zanger. En we gaan nu naar een Groningse zangeres. Nelleke Honning. Met dubbel N, Honning. Ze is van jongs af aan dag en nacht in de ban van muziek. En ze zegt, zing op de slaapkamer, zing in de schoolmusicals, zing bij het kinderkoor, zing bij de talentenjachten, zing in Baantie, zing in jazzcombo, zing anno nu. Nou, ze doet van alles. Een prachtig mooi nummer, zoals Now Bist Me. Zoals Now Bist Be Me, zo moet ik het hem zeggen. Het is een zachte, warme platen die even doet vergeten dat de was nog in de machine zit. Nelleke Koning.

Ja, Nelleke Honning, zoals No Be Be Me. Een zachte, warme plaat is dat eigenlijk. En ze heeft heel veel dom, maar dat heb ik net ook al verteld. Gewoon normaal. En die biedt een rare... Biedt hij een rare titel, luisteraars. Het is Klotnier. Nou, dat is eigenlijk Drents. Ja, ik denk, zag ik dat nou? Ja, maar ik doe het wel. Nee, en ja, het is Klotnier, maar wel op lekkere manieren. Want die Benny Jolin kan ook hele serieuze liedjes schrijven.

Ja, dat was normaal, maar het is kloten hier en we gaan naar Zuid-Afrika. Bol op die bergen, nummer dat je meeneemt, de heuvels op. Zelfs al woon je in het vlakste stuk van Drenthe.

Ja, dat was Carleen Husselman. Dat was een Zuid-Afrikaanse nummer. Nou, luisteraars, ja. Het zit er weer op. Wat een reis. Wat een klank hadden we, hè. Wat een streektaalfeest. Iedere zondag van ding tot tien. Van Opo tot Nozems. Van Barring tot Westerwolde. We hebben alles gehad. Nou, bedankt aan de knopjeskapiteins en de vederacrobaten, want zo is het natuurlijk wel. Goed zo, nou, zonder hen zou ik hier alleen maar roepen. Hallo, stiet de microfoon aan, want gelukkig stiet hij aan de rode knopje. Nou, dus techniek, bedankt voor het schoen, draaien, de regel. En vooral voor het geduld dat jullie bij mij hebben. Mijn naam is Wim Hoogers en ik zeg, blief gezond, blief lachen. En ik zeg tot volgende week. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 1:15 middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Wij zijn DNO.
1: Met nu voor Zuidwest-Drenthe ronduit zondag.
13: Goedemorgen en welkom bij dit programma dus ronduit zondag live vanuit de studio in Zuidwolde. We gaan tot 12 uur het programma maken met muziek en informatie. En om 10:30 om en erbij, dan hebben wij een meditatie. En die komt vandaag van Anneke van der Velde. Zij is predikant bij de Remonstrantse Kerk in Hoogeveen. Ze schrijft op haar Instagram: ik voel me thuis bij de remonstranten omdat openheid en tolerantie centrale begrippen zijn. De eerste zinnen van de geloofsbelijdenis van 2006 raken mij diep. Het gaat niet om de zekerheid van beleiden, maar om de verwondering. Het gaat niet om de onverschilligheid en hebzucht, maar om wakkerheid en verbondenheid. Nou, wat een mooie tekst op Instagram van Anneke ter Velde. U hoort er straks om 10:30. Ja, het is vandaag ook Vaderdag. Ik weet niet of Farad, onze technicus van vanmorgen, ook wat gekregen heeft. Of even extra verwend is door zijn vrouw en kinderen. Ik knik van ja, nou hartstikke mooi. En het is vandaag de langste dag. Dus dat valt allemaal samen met dit programma Ronduit Zondag. Dus een mooie zondag zou ik zeggen om te luisteren naar dit programma. We gaan beginnen met muziek van de componist André Ernest Modeste Cretry.

gezongen door het christelijke bandenkoor Door Eendracht Verbonden uit Kampen, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, Le Rossignol, oftewel de Nachtegaal, want dat betekent het. Prachtig lied, staat in de top 10 van geestelijke liederen, van de meest aangevraagde liederen. Af en toe, dat doen we dat ook in dit programma. Vooral in het programma vanavond tussen 6 en 8, Glorieklanken. Dan kun je daar de 2 uur lang verzoekplaten aanvragen. En dan komt hij ook regelmatig voorbij. Maar het is ook een prachtig lied, ook voor mij persoonlijk. Ik zal er zijn, At Once, de groep uit Urk, samen met het Sliedrechts Christelijk Bandenkoor Ichters.

Ja, het is vandaag niet alleen Vaderdag en niet de langste dag. Maar het is ook Open Tuinendag vandaag. Het was gisteren, maar ook nog vandaag. Van 11:30 tot 5:00 kun je terug in heel veel tuinen. Ja, en dan kun je terecht al die prachtige tuinen bezoeken. Met een eigen karakter en verhaal. En ook in de Wolden is er op volop gelegenheid om op adressen de tuinen te gaan bekijken. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar als je op de site kijkt, opentuinencarouseldrenthe.nl, dan kom je al die tuinen tegen die vanmiddag open zijn voor bezoek. En dan kun je genieten van prachtige planten en bloemen. Eén is ook bijvoorbeeld de Vlindertuin van de Wolden op het Volkstuincomplex aan de Westerveldseweg. Die is ook open om dat te komen bezoeken. Dat inspireerde mij ook om wat componisten op te zoeken die ook geïnspireerd worden bij het componeren door de natuur, door de vogels. Net hebben we gehoord Le Rossignol, de nachtegaal van Cretry. Maar ook Tchaikovsky, die liet zich inspireren op de natuur. De bloemenwals, hoort u.

Ja, prachtige muziek van Tchaikovsky, de Bloemenwals. Dus bloemen kunt u vandaag overal bekijken in diverse tuinen in Drenthe. Ook in De Wolden zijn ze volop open. Kijk maar eens op de site opentuinencarouseldrenthe.nl. Wat betreft het weer kan het niet beter. Het blijft hoofdzakelijk droog. De temperatuur is rond de 25 graden. Dus ideaal weer om een tuin in de omgeving te bezoeken. Ja, ik heb het al gezegd, het is ook de langste dag, 21 juni, het langste dag van het jaar. En daarmee de kortste nacht is van oudsher omgeven met religieuze of spirituele rituelen. In Scandinavische landen wordt midzomer gevierd, in Nederland niet echt, maar de zonnewende is geen uitgestorven traditie. Goed, het is de start van de zomer vandaag. En dat is mooi, want ook over een paar weken beginnen de vakanties. En daarover straks zal Anneke Tervelde, onze columnist van vanmorgen, meer vertellen hoe zij daar tegenaan kijkt. Maar eerst de zomer van Vivaldi.

Het werd gespeeld door het Attis Orchestra of New York. We gaan naar een cd toe uit 1995. Nooit meer zonder reisgenoot. Er staan 18 liederen op. Teksten op die geschreven zijn door Huub Oosterhuis. We laten horen Onze Vader Verborgen.

Dit is DNO Radio met Ronduit Zondag. Dat doen we iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur live vanuit de studio in Zuidwolde. Na My Tribute, gezongen door het christelijk bandenkoor Hollandse Veld en de sopraan Judith Spottel, dan gaan we over naar het woord voor de zondag. Een korte meditatie vanmorgen door Anneke van der Velde. Zij is dominee bij de Remonstrantse Kerk in Hoogeveen. Maar daarnaast is ook werkzaam binnen het revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle. Ze heeft het genoemd een vuist vol rust. In verband met de komende vakantietijd gaat ze daarop in. Balans in je leven, rust en werken. Maar eerst dus muziek My Tribute.

De Romeinse filosoof Seneca, die leefde van ongeveer 4 voor Christus tot 65 na Christus, zei het al. Men heeft niet minder vakantie nodig dan bezigheden. Zonder af en toe rust te nemen, kan men niet optimaal werken. Einde citaat. Een mens heeft rust nodig. Met de zomer voor de deur en voor velen een vakantie in het verschiet, kun je heel erg verlangen naar rust en ontspanning. Een tijd van loslaten, de zorgen van alle dag achter je laten en genieten van het mooie weer en de welverdiende pauze. Dat is ook heel Bijbels. In de Bijbel wordt meer dan eens benadrukt dat de balans moet zijn in het harde werken en het genieten van rustperioden. De mooiste tekst hierover vind ik in Prediker 4, vers 6. Daar staat: beter één hand vol rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. De achtergrond van dit vers moet begrepen worden binnen de bredere context van het boek Prediker. Prediker, vermoedelijk geschreven door koning Salomo, onderzoekt de betekenis en het doel van het leven vanuit een filosofisch perspectief. Het boek verkent thema's zoals de vergankelijkheid van alles op aarde, de betekenis van arbeid en rijkdom, de rol van genieten en plezier in het leven en de relatie tussen mens en God. Prediker 4, vers 6 benadrukt het belang van tevredenheid en rust boven onophoudelijke arbeid en streven naar materiële bezittingen. Het vers zegt dat het hebben van innerlijke rust en tevredenheid met wat men heeft waardevoller is dan het najagen van materiële rijkdom ten koste van het welzijn van de geest. Het vers waarschuwt tegen de valkuil van voortdurende ontevredenheid en het nooit rust hebben in wat je hebt, wat er voorhanden is. De passage in Prediker is een uitnodiging om een evenwicht te vinden tussen inspanning en rust en om de waarde van tevredenheid en innerlijke vrede te erkennen te midden van de uitdagingen van het leven. Maar hoe vinden we die innerlijke rust? Iedereen kent waarschijnlijk wel dat je je voorneemt om nu eens even lekker niks te doen. Maar dat je toch onrustig bent, toch steeds klusjes doet, naar je telefoon grijpt en ongedurig wordt. Het is soms moeilijk om echte innerlijke rust te vinden, ook in de vakantietijd. En dan vind ik de woorden van David zo waardevol. In Psalm 62, vers 2. Daar staat: alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. De ware rust is niet te vinden in de afwezigheid van de activiteit, maar in aanwezigheid van God, zegt David. Oude woorden, maar met een diepe waarheid. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Want misschien is die vuist vol rust van Prediker niet de vakantietijd waar je je zo op kunt verheugen, maar een levenshouding, een manier waarop je in het leven kunt staan. Een levenshouding waarin je je rust vindt in de ene, in alle onrust, drukte en werk die ook de zomer- en vakantietijd met zich meebrengt. Ik wens u een mooie zomer met een vuist vol rust.

opwekkingslied U geeft rust op verzoek van dominee Anneke van de Velde. Zij verzorgde vanmorgen de meditatie, een woord voor de zondag. Zij is lid van de Remonstrantse Kerk. Ja, wil je reageren op haar column, op haar titel Een vuist vol rust? Dan kun je een mail sturen naar redactie@dnomedia.nl. Dus redactie met een C, @dnomedia.nl. Dit is DNO Radio, ronduit zondag. En we gaan verder met de muziek van Rodrigo, de componist Concerto Tiangares.

Tja, het werd gespeeld onder andere door Anke Andersson op harp. En dat instrument, dat hoort u veelvuldig in deze opname van de componist Rodrigo. Nog even inhakend op het woord voor de zondag van Anneke van der Velde over een vuist vol rust. Afgelopen week las ik een artikel over langzaam leven, slow living. En dat komt steeds meer in zwang, want je ziet het overal gebeuren. Het is een bewuste keuze om je tempo te verlagen en ruimte te maken voor wat er echt toe doet. Het helpt je ontspannen aan de dagelijkse rat race door minder op de klok en meer op je gevoel te leven. Nou, er zijn een aantal direct toepasbare tips voor langzame leven. Doe één ding tegelijk. Laat het continu schakelen tussen taken los. Geef je volledige aandacht aan de activiteit waar je op dat moment mee bezig bent. En begin de dag met een voornemen. Bepaal voor je de hectiek instapt wat voor jou vandaag belangrijk is, zoals rust of vriendelijkheid. Schrap de moedjes. Kijk kritisch naar je agenda en elimineer afspraken en taken die geen energie opleveren of strikt noodzakelijk zijn. Verbind je met je lichaam en dat betekent neem bewuste tijd door een simpele handeling, zoals ademhalen of wandelen, zonder dat je op de telefoon kijkt. Nou, dat is een hele belangrijke. Laat die telefoon maar eens even liggen. Dat zijn zo een aantal thema's van langzame leven dat steeds meer ingang krijgt. En dat mooi inhaakt op de column van Anneke van der Velde. We gaan luisteren naar de groep Sela. En zij zingen De Wind Steekt Op.

0: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Ja, dat is het thema van dit programma. We gaan richting het nieuws van 11 uur en daarna krijgt u de boodschappenlijstje en daarna zijn we weer bij u terug. Tot het tijdstip van 11 uur draaien wij muziek van Brahms uit zijn symfonie nummer 3, het Poco Allegretto.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. En tot zover het nieuws.
2: Het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal

0: verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Zuidwest-Drenthe. Ronduit Zondag.
1: Ja, we gaan verder met Ronduit Zondag. We zijn geëindigd met de Duitse componist Brahms. En we gaan er ook weer mee beginnen. Met zijn lied, een van de vier gezangen die zijn geschreven door hem en een dichter, Dirk Gartner. En dan gaat het over het lied van de Gartner, van de tuinder. En als je de Nederlandse vertaling daarop loslaat, dan is het waar ik ook ga en kijk in veld en bos en dal. Van de berg omlaag de weide in, vele schone ooggeachte vrouwen groet ik duizendmaal. In mijn tuin vind ik vele bloemen, mooi en fijn. Vele kransen vlecht ik daarvan en duizend gedachten bind ik en groeten daarin verweven. En nog meer van zulke mooie woorden in het volgende lied.

Het lied van de tuinman, prachtig gezongen. Ja, nou denk maar eens aan dit lied als je bijvoorbeeld vanmiddag in het kader van de Open Tuin een weekend de tuinbezoek van Wil Afman aan de Oldenhaven nummer 16 in Ruinen. En als je dan die bloemen en dergelijke ziet en je denkt aan het lied, nou wat is het dan mooi op een mooie zondagmiddag. We gaan naar Céline Dion. Ja, ik denk daarna als toen ze stond op de Eiffeltoren bij de Olympische Spelen in Parijs, bij de openingsceremonie, en dat wereldberoemde lied zong, de chanson van Edith Piaf. En ja, qua tongen beweerden op internet of ze het wel eenmaal live zong of playback. Maar de muzikale leider was er heel duidelijk in. Dion zong live. Maar bij ons vanaf CD.

0: uit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Nu wat agenda berichten. Wij kregen een bericht binnen dat er vanmiddag een Bach-cantate is in de Mariakerk in Ruinen. Het begint vanmiddag om 3:00 en dat is het collectief Eeuwiges Feuer. Zij komen dus vanmiddag naar Ruinen toe. Het zijn 40 muzici, zangers, instrumentalisten van hoog niveau en natuurlijk de dirigente Marion Bloedhart. Over 40 gesproken, deze cantate duurt extra lang, 40 minuten. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes is de titel van de cantate en is zoals oorspronkelijk onderdeel van een kerkdienst. De entree is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Dus vanmiddag in de Mariakerk een cantate die opgevoerd wordt. We gaan naar Ruinewold vanmiddag, midzomerdag, 21 juni. Dan zijn duo Harm en Rudolf in Ruinewold, in de Karstenhoeve. Op herkenbare, eigenzinnige en ontroerende wijze houden Harm en Rudolf bezoekers een spiegel voor. De matineevoorstelling begint om 2:30. De deur is open vanaf 2:00. Je kunt reserveren via info@karstenhoeve.nl. Of telefonisch. Je kunt altijd nog even bellen 0522-481447 of er nog kaarten beschikbaar zijn. Dus 0522-481447. Blijven we in de Ruinewold, dan gaan we naar volgende week. Want er zijn er wat activiteiten in de kerk in Berghuizen. 28 juni, en dan is het thema van de dienst Gaven die Gaven. Iedereen heeft wel aanleg voor iets, zoals muziek, organisatie, praktisch werk, zorg, onderwijs of techniek. Maar hoe hangt dat, die gaven, samen met geloof? En hoe breng je dat samen in de praktijk? Dit speelt ook voor de kinderen van groep 8, die in deze dienst afscheid nemen van de kindernevendienst en nu verder hun vleugels uitslaan. De viering is weer volop gevuld met muziek en begeleid door het interkerkelijke combo. Kom deze kerk zonder drempelviering zien, horen en beleven. Om 9:30 wordt er gestart met een kop koffie en om 10:00 begint de viering. En er is crèche voor de allerkleinste. Dus dat is volgende week zondag 28 juni in de kerk in Berghuizen. De avond daarvoor in diezelfde kerk een psalmzangavond die wordt georganiseerd. En dat is zaterdag dus 27 juni. De avond staat in het teken van zending en evangelisatie. Even kijken, de toegang is vrij. Het begint zaterdagavond om 7:30 en om 7:00 gaan de deuren van de kerk open. En het evangelisatiedoel is Stichting Evangelisatie Heerenveen. Het orgel wordt bespeeld door Rolf en Ruwart Mulder. En dat is vader en zoon uit Staphorst. En dominee De Boer zal een korte meditatie houden. Omdat je je moet opgeven, noem ik het nu alvast, voor de activiteit Deel je tafel in de ontmoetingskerk volgende week zondag 28 juni om 12:30. En tijdens de lunch worden vluchtelingen uit het dorp aan tafel en kun je elkaar ontmoeten. Door samen te eten en met elkaar in gesprek te gaan, voelen zij zich gezien. U bent van harte uitgenodigd. En als iedereen iets kleins meeneemt voor de lunch, dan is er meer dan genoeg. Uw aanwezigheid maakt echt het verschil. Dus in verband met de voorbereiding is opgave nodig. Vandaar dat ik het nu even aan u doorgeef. Laat ons uiterlijk woensdag weten of u komt, staat erbij. Nou, aanmelden kan via deeljetafel@outlook.com of telefonisch bij Mart Krook 0528-372673. 0528-372673. Dan is er iedere vrijdagmorgen in de ontmoetingskerk in Zuidwolde een stamtafel. Dat is een ongedwongen, fijne ontmoeting rond de koffietafel in de ontmoetingskerk. Alle inwoners uit Zuidwolde zijn welkom, ongeacht afkomst of leeftijd. Je bent uitgenodigd elke vrijdagmorgen om 10:00 voor een kop koffie met aan het eind van de ochtend een heerlijk bakje soep. Welkom aan de Hofstraat 149 in Zuidwolde.

Ja, Josh Groban was dat. Kijk eens even op in de top 20 van meest geliefde psalmen en gezangen. En welke liederen worden dan het liefst gezongen binnen de kerk in Nederland? Die vraag die hebben ze centraal gesteld in een liederenonderzoek. En er werd ook gevraagd naar de liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek. 1000 leden hebben daaraan meegedaan. En er kwam een prachtig lijstje uit. Op nummer 1 staat Ga met God en hij zal met je zijn. Dat is een hele bekende. Maar vanmorgen op deze 21ste juni, op de langste dag, midzomerdag, heb ik gekozen voor lied wat staat op nummer 8 in die top 20. En dat is Licht dat ons aanstoot in de morgen.

De volgende opname is van het Nederlands Concert Mannenkoor met tenor Volkert Vreken. En ze zingen een lied uit The Sound of Music, Climb Every Mountain. Het staat op een cd en Farhad die deed het zojuist in de cd en toen deed hij het niet. Hij zegt, ik heb een goede oplossing. Laat het me eens even goed schoonmaken. Onder de kraan. Heeft hem onder de kraan gehouden, goed afgedroogd en zegt, hij moet het nu doen. Dus nu... Ja, het uur van de waarheid, Farhad. Doet de cd Falls of Sound het in de cd-speler? Ja.

We hebben nog twee berichten binnengekregen uit Staphorst. De eerste is voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar samen met een ouder of verzorger. En dan heb ik het erover wat er allemaal te beleven valt in het bos. Wat kun je horen, zien en misschien zelfs ontdekken als je goed om je heen kijkt. Ga dan mee, als je dat graag wilt zien, ga dan mee op excursie met boswachter Jos. Tijdens deze gezellige en leerzame middag neemt boswachter Jos kinderen en ouders mee het bos in. Samen gaan jullie op ontdekkingstocht langs de bosvijver. Onderweg leer je van alles over de natuur en ontdek je hoe bijzonder het bos eigenlijk is. Het is woensdag 24 juni van 3 tot 4:30, dan is de wandeling gepland. Het is dus bij de bosvijver aan de Vijverweg en je moet je verzamelen op parkeerplaats nummer 1. Aanmelden verplicht via stichtinghetbind.nl. Daar kun je je aanmelden om mee te wandelen met je ouders, of je opa of oma, of iemand, een ouder die samen met jou op pad wil om alles te ontdekken in het bos. Nou, van de kinderen naar de ouderen. Want op diezelfde dag, woensdag 24 juni, dan organiseert Stichting Het Bind ook een activiteit en wel een gratis fitheidsdag voor 60-plussers in Sporthal 't Hoog in Staphorst. Tijdens deze ochtend krijgen deelnemers op een laagdrempelige manier meer inzicht in hun gezondheid. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende gezondheidstesten, waaronder een BMI-meting, bloeddrukmeting, balanstest en een 2-minuten wandeltest. Daarnaast vullen deelnemers een korte vragenlijst in over positieve gezondheid. En hiermee wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar onderwerpen zoals welzijn, sociale contacten en zelfredzaamheid. Nou, wilt u daaraan deelnemen, dan kan dat op 24 juni woensdag van 10 tot 11:30 's morgens in Sporthal 't Hoog. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Je kunt vrij inlopen. Dus alle 60-plussers uit de gemeente Staphorst zijn dus van harte welkom om langs te komen.

prachtig gespeeld door William Joseph op piano en Zach Clark op cello. Be Still My Soul. Ja, het is een lied met een rijke historie, want het origineel is een Duitse tekst en die is geschreven door Katharina von Schlegel in 1752. Tot zover gaat het terug van het lied Be Still My Soul. Nu we het toch over gospel hebben, straks tussen 12 en 1, dan is het weer tijd voor gospel music. En muziek dus, gospel muziek. En vanavond tussen 6 en 8, dan is er glorieklank. Ik heb het al eerder genoemd in dit programma. De collega's draaien dan populaire geestelijke muziek. En u kunt het ook aanvragen. Rechtstreeks kunt u bellen naar de studio in Zuidwolde, of u kunt het via WhatsApp. En in ieder geval via de social media kunt u dat aan hun doorgeven. Dus tussen 6 en 8 uur vanavond. Maar straks eerst de collega's van Gospel Music. Tussen 12 en 1.

Ja, The Risen Lord door Chris de Burg. Snuffelen tussen LP's, CD's en oude legpuzzels. Dat kan vanmiddag in wijkgebouw De Weideblik aan de Ploeger 10 in Hogeveen. Er valt van alles te zien. Het wordt voor de 15e keer gehouden, die boeken- en platenmarkt. Maar er is zoveel meer. Boeken, LP's, CD's, DVD's en legpuzzels. Vanmiddag is het gebouw open tussen 1 en 4 uur. En de toegang is gratis. Nou, dat inspireerde mij ook eens lekker te snuffelen tussen al mijn LP's en CD's. En omdat het vandaag 21 juni is, de start van de zomer, kwam ik een zomeralbum tegen. Een zomeralbum met allemaal mooie liedjes daarop. Ik heb hem opgezocht. Die van de Bee Gees, een country ballad. Don't Forget to Remember Me uit 1969.

The Bee Gees, Don't Forget to Remember Me. Zij sloten deze aflevering van Ronduit Zondag af. Want het is bijna 12 uur en dan is het tijd voor de collega's van Gospel Music. Nou, het weer voor de komende tijd ziet er geweldig uit. De zomer is vandaag begonnen, officieel op 21 juni. En die zit stevig in het zadel, tot en met donderdag zie ik lekkere temperaturen. Alleen wordt het vanaf woensdag wel weer wat tropisch warm. Maar goed, we zien het. Op de lange termijn blijft het helemaal goed. Dus volop gelegenheid om erop uit te gaan. Namens Farhad wens ik u nog een hele fijne zondag. En we hopen de volgende keer weer te zijn met dit programma tussen 10 en 12. Fijne zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12
2: uur. Ik ben Frans van den Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bole, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld naar bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. En tot zover het nieuws.
3: Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Days in Gospel Music met Henk Maat.
1: Ja, luisteraars, daar zijn we weer. De tropische zondag, 21 juni. Welkom bij Gospel Music. We hebben er weer een mooi uurtje van samengesteld. Morning has broken, maar inmiddels is het al middag. Maar Cat Stevens en Yusuf, die heeft dat prachtig gezongen als openingsnummer van Gospel Music. Een mooi uur voor u samengesteld. Heel veel verschillende muzieken. Een concertagenda komt voorbij. En dan gaan we, ja, verder met het nummer Morgen dans je weer. En Come Jesus Come van Cici Winans. En we luisteren nu naar Morgen dans je weer.

Ja, come Jesus, come van Cissy Winans hier bij Gospel Music. En morgen dans je weer. Dat was een opwekkingsnummer. 824. En ja, in de tropische studio zitten we hier. Bij de techniek hebben we wel airco, maar we laten de deuren maar een beetje doorwaaien. Want dat is toch wel even een ding. We zijn blij met dit weer, hoor. Tropische dagen, geweldige week gehad ook al. En heerlijk voor de planten, ook in de nachten wel regen en plensbuien. We zijn blij met deze omstandigheden op deze zondag 21 juni. We gaan door in Gospel Music met His Name Will Shine van de Oslo Gospel Choir. At the Cross van Chris Tomlin en Somebody Bigger Than You and I van Elvis Presley. Luister maar naar His Name Will Shine.

Ja, Elvis Presley, Somebody Bigger Than You and I. Iemand die veel groter is dan u en ik samen. Kijk eens omhoog, dat is het gedicht, want het is 12:30. Tijd voor de column en dan heb ik een gedicht uitgezocht. Kijk eens omhoog. Nou, doe dat maar eens, want het was afgelopen vrijdagnacht ook wel een lichtshow met onweer en enorme storm. Maar ook onweer met weinig dondergeweld, bij ons in de regio althans, maar heel veel lichtshow, licht. Verlichte luchten in de nacht. Dat was wel een feestje eigenlijk. En daar gaat dit gedicht over. Kijk eens omhoog. Daar staat de regenboog. Symbool van Gods trouw. Ik ben er altijd voor jou. Kijk eens omhoog. Daar schittert Gods knipoog. Als een cirkel om ons heen. Je bent nooit alleen. Kom hier omhoog. In de hemel kleurt de boog. Het straalt als een smaragd, straks is er nooit meer nacht. Een regenboog rondom de troon van God en Christus zijn Zoon. Kom en kniel neer in aanbidding, geef hem de eer en de dankzegging.

Ja, de Johnny Thompson Singers. If You Are On The Altar. En dat was een prachtig nummer. En dat is wel echt zondagse gospelmuziek wat hier voorbij komt. En dat geeft natuurlijk energie voor de komende week. Dat zullen we ook nodig zijn met deze warmte. En misschien komt er ook nog wat afkoeling. Je weet het maar niet. Maar de goede muziek, dat blijft overeind staan. En ik heb, we zijn aanbeland bij onze moment, bij de concertagenda en het gospelnieuws. Nou, en dan lees ik even iets voor. Dat is de Bach-kantate in de Mariakerk vandaag, 21 juni, zondag, naar de Mariakerk in Ruinen. Daar is vanaf 15 uur, dat is vanaf 3 uur dus, voeren zij hier een Bach-kantate uit. 40 muzici, zangers, instrumentalisten van hoog niveau en natuurlijk de dirigenten Marion Bloedhart. Over 40 gesproken, deze kantate duurt extra lang, 40 minuten. De feestelijke trompetten wisselen af met het intieme van viola da gamba en hobo's. U bent daar van harte voor uitgenodigd. De entree is vrij. Lekker cool in die Mariakerk, lijkt mij. En een vrijwillige bijdrage of een collecte zal worden gewaardeerd. Dat is dus in Ruinen. En dan gaan we nog even naar Ruinewold. De matinee bij de Karstenhoeve vanmiddag. Iets van een ander kaliber. Heeft niet echt veel met gospel music te maken, maar het is wel vanmiddag, dus ik neem hem nog even mee. Midzomerdag 21 juni komt het bekende duo Harm en Roelof naar Ruinewold. Naar de Karstenhoeve. Deze herkenbare, eigenzinnige en ontroerende wijze houden Harm en Roelof bezoekers een spiegel voor. De matinee-voorstelling begint om 2:30. De delen ze open vanaf 2 uur. Reserveren kan via info@karstenhoeve.nl of telefonisch. Nou, daar hebben we nog een vast nummer staan. Poeh. 0522 en dan 48 14 47. Matinee met Harm en Roelof bij de Karstenhoeve. Opziendreins. Misschien wel een hele mooie middag ervoor. Misschien houden ze het ook wel een beetje buiten. Zou wel kunnen. Dan ga ik nog verder met Symphony of Praise. U hebt al verschillende nummers gehoord hier. I Surrender All. En ook al Come Jesus Come van het project Symphony of Praise. Volgende week 28 juni in Hoogeveen. Voor kaarten, wees er wel snel nog bij, want het loopt wel heel hard. Eventsforchrist.nl. En dan gaan we met de Choir Company daar zingen. Symphony of Praise. Morgenavond weer een oefenavond in de Goede Herderkerk. En dan 28 juni in de Goede Herderkerk in Hoogeveen. Het optreden, 's avonds 7:30. En u bent van harte uitgenodigd. Dan heb ik nog een berichtje natuurlijk ook van Anne Kuipers ontvangen. De pullendagen op een rij. 12 tot 16 uur zijn in de kerkzaal en in de hal zijn foto's te zien van Anne Kuipers en Irina Kriel. En schilderijen van Valentina en Ineke Post. Muzikale optredens zijn er vanaf 2:30 tot 2:15. En van 2:45 tot 3:30, 9 juli. Ik lees het even voor hoor, het is een hele waslijst, dus ik weet niet of u de agenda bij de hand hebt. Krijgt in ieder geval de aandacht die het verdient. 9 juli Ronald Knol orgel, 16 juli Gerwin van de Plaats op orgel, 23 juli Gert van Hoef orgel, Herman Boerman die gaat 30 juli los, 6 augustus Regina Ederveen met de harp en Erik Pasting, hey, waar ken ik die nog van, orgel en Joas Luiten met de panfluit op. Afsluitend 13 augustus. Maar dat kunt u ook wel even bekijken. Want dat is allemaal in de Hofstraatkerk 95 in Hoogeveen. En de pullendagen, als u die aanklikt via Google, dan vindt u ook alle informatie. Voorlopig voldoende info, concertagenda, gospel nieuws. We gaan luisteren naar nummer Hydra My Deur. Dat is een Afrikaans dialect nummer. Een aanbiddingslied in een dialect, Zuid-Afrikaanse muziek. Ik kwam hem bij ons in de Kruiskerk-app tegen en ik dacht, we gaan hem proberen te draaien. En volgens mij heeft Tammo hem alweer klaarstaan. Komt-ie!

Ja, luisteraars, We Are The World, wat een wereldnummer. En hij komt hier voorbij op een, het was gedraaid van een cd, maar dat hebt u niet gehoord. En prachtige muziek en een nummer van vroeger, dat komt ook voorbij bij gospel music. En het is bijna tijd om eruit te gaan en blijft u lekker aanhaken en blijft u lekker zitten. Want Tammo en Tony die gaan verder met de streek op zondag, met de agenda flitsen en ook hele mooie muziek. En wij gaan eruit met het nummer God, I'm Just Grateful van Elevation Worship. Wij danken u voor uw belangstelling, wensen u een hele tropische zondag en tot volgende week.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: www.rekenduo.com.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf 4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Streek op Zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze stralende Vaderdag, want dat is het vandaag, Vaderdag. 21 juni van 2026. De komende week blijft zo mooi, heb ik gezien op de buienradar. Maar smeer u zelf goed in, want de kracht van de zon is heel sterk. En voordat u weet hebt u een rood verkleurde huid. En dat is niet zo erg, maar als die verbrandt, dan hebt u wel een probleem. En is het niet nu, dan is het wel later. Dus smeer u zelf goed in. Wat wij op het programma hebben staan is muziek zoals u die van ons gewoon bent uit de jaren 60 en 70. Simon & Garfunkel komt voorbij. Freddy Fender, Husky en ook de Faces laten van zich horen. Verder de agenda flitsen en de 5 minuten van Gilles.

Dat was de Average White Band. En waar zongen ze over? Nou, vrij vertaald zo'n beetje van de neo. Leg het daar maar neer. Put it where you want it. De christelijke muziekvereniging Prinses Margriet en Rauwveen kaasspecialiteiten verzorgen op zaterdagavond 27 juni samen een sfeervol zomeravondconcert in het Dorpspark van Rauwveen. Het concert begint om 19:30 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdens de avond verzorgen het orkest en de slagwerkgroep een afwisselend muzikaal programma en ook de jeugdleden leveren een muzikale bijdrage aan het concert. Het thema van de avond is de jaren 80. 27 juni om 19:30 in het Dorpspark van Rauwveen. Diesel, formatie uit eigen land, gaat verder met Going Back to China. Daarna Simon & Garfunkel en het overbekende nummer Cecilia. En Le Baroque sluit dit rijtje van drie af met Such a Cat.

Jules die schrijft het volgende. De avontuurlijke YouTuber Chris Howard plaatste recent een video waarin hij vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Italië trok voor een undercover reis in een klein Japans busje. Met het excuus dat hij een bezorgdienst had, maakte de Brit het ene avontuur na het andere mee. Wat mij voornamelijk bijbleef van zijn bezorgdienst was de heerlijke soundtrack. Intussen is dit nummer namelijk al een hele tijd mijn oorworm. Nou, en wat is dan die oorworm? A Flock of Seagulls met I Ran So Far Away.

Ja, dat begon een beetje een vreemd nummer, wat wij niet in de bedoeling hadden om te laten horen. Maar soms heb je bij opnames dat iemand zeg maar achter elkaar een aantal dingen opneemt. En dan, dan wil het wel eens voorkomen dat je begint met een nummer wat je eigenlijk niet bedoelt. En dan plotseling overgaat naar het nummer wat je wel wilt hebben. Nou, dat is in dit geval ook gebeurd met A Flock of Seagulls. We hebben hem gehoord, I Ran So Far Away. Goed, de goed-foute bingoavond in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen op 26 juni staat volledig in het teken van gezelligheid, de leukste prijzen winnen en geld ophalen voor Stichting Groot Verzet tegen Kanker. De organisatie schrijft: trek je leukste goed-foute outfit aan en geniet van een avond vol humor, muziek, verrassende bingo-rondes en vooral heel veel gezelligheid. Samen maken we er niet alleen een superleuke avond van, maar dragen we ook bij aan een prachtig doel. Het begint daar allemaal in dat multifunctioneel centrum De Magneet om 19:30. Nu we het toch over de goede doelen hebben. Ik heb een verzoek aan iemand die leuk vindt om het volgende te gaan doen. We zoeken namelijk bij de voedselbank in Meppel een notulist. Iemand die het leuk vindt om notulen te schrijven van vergaderingen. Onze notulist die we hebben, die stopt er aan het eind van het jaar mee. We moeten iemand hebben die dat op gaat pakken. Het is niet zo heel veel tijd wat erin gaat zitten. Want we vergaderen zo, hooguit 5 keer per jaar. Dus dat is nog best te doen. En het gaat ook alleen maar om het maken van het verslag. Er is een secretaris. En het is ter ondersteuning van de secretaris dat wij de notulen door iemand laten maken die dat gewoon leuk vindt. En die wil bijdragen aan het goede doel, de voedselbank. Mocht er iemand onder u zijn die denkt van, nou, dat lijkt mij wel wat, heb ik altijd al willen doen, laat het mij weten. Dat kan via mijn e-mailadres tony@mulder.gmail.com of via mijn telefoonnummer, maar dat moet u allemaal wel opschrijven, 0637229693. 0637229693. Ik hoop dat er iemand is die denkt van, ja, dat wil ik wel graag gaan doen. En dan hoor ik het natuurlijk graag. We gaan luisteren naar alweer een stukje pop van eigen bodem. The Shocking Blue met Never Married a Railroad Man. Daarna Freddie Fenton.

Zon op het gezicht, een lekkere briesje en muziek die meteen een glimlach oproept. Dat is precies wat je kunt verwachten tijdens het zomerse buitenconcert van het Apollo Harmonieorkest op zaterdag 27 juni. Van 4 tot 5 verandert het grasveld voor de molen van de wijk in een gezellige ontmoetingsplek vol muziek en sfeer. Onder leiding van dirigent John Blanken neemt het Harmonieorkest het publiek mee langs vrolijke en herkenbare klanken. En de toegang is gratis. Eva Cassidy die gaat verder met het mooie nummer Songbird. Daarna Husky en Give It Up en de Rolling Stones met Mother's Little Helper.

Landgoed Oversingen is een prachtige historische eventlocatie. De nieuwe eigenaren geven na een sluiting van ruim 5 jaar... tijdens het weekend van 27 en 28 juni een inkijkje op deze bijzondere plek in Havelte, ook wel de Parel van Drenthe genoemd. Tijdens dit open huis vindt ook een uniek kunstweekend plaats. Uit bijna 40 aanmeldingen werden 14 met name noordelijke kunstenaars geselecteerd die in de verschillende ruimtes van het Herenhuis hun werk presenteren en ook verkopen. Landgoed Oversingen is op beide dagen geopend van 11 tot 5.

Ja, er gaat iets fout waarschijnlijk vanwege de warmte. Ik weet het niet. We hebben allemaal last van de warmte, ook hier in de studio. Althans, niet allemaal hoor, want aan de andere kant van het glas, daar is airco. En ja, in mijn geval, als ik rondkijk, dan niet. Er zit bij de presentatie geen airco. Dus wij moeten het doen met de temperatuur die er is. En die, nou ja, die gaat ook mooi richting de 30 graden, denk ik, als je hier binnen bent. Daar hebben de muzikanten ook wat last van, denk ik. Dus ja, soms gaat er iets niet goed. En dat hebben we dan maar te nemen, denk ik. Het maakt verder niet uit, want ik heb nog een heel mooi slotnummer voor u klaarstaan. Voordat ik dat ga doen, wil ik u nog even vertellen wat u zojuist hebt gehoord. In ieder geval zijn we begonnen met de Kings en Misty Water. En The Faces. Rod Stewart hoort u natuurlijk ook wel als toenmalig lid van The Faces. Met het nummer Cindy Incidentally. Nou ja, het nummer van de Merryman, Mary Ann, zou het zijn geweest. Begon goed, maar eindigde in mineur. Een beetje jammer, misschien voor een volgende keer. Dan draaien we hem waarschijnlijk wel weer een keer opnieuw proberen. Om in ieder geval om dan volledig te laten horen. Goed, we sluiten af met een nummer van de Eagles. Dat is Hotel California, een lang nummer. En vandaar dat ik denk van, nou ja, het is niet verkeerd om daar alvast mee te gaan beginnen. Want het is de moeite waard om daarnaar te luisteren. Wij wensen u in ieder geval een hele fijne zondag, een hele goede week. Nogmaals, smeert u goed in als u naar buiten gaat. En wat ons betreft, tot een volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.

0: terug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en afrit IJmuiden. Er is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechte rijstrook dicht. Er rekt nog een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 omgekomen. De nacht van de vluchtelingen heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich twee keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd tot begin augustus dicht vanwege de werkzaamheden. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Hoofd. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Eat hard.
1: Dit is DNO. Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Eihorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Eihorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan loco-burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eihorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Componist, harpist Michael Versteeg geeft op 21 juni een recital op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Zijn suites voor Keltische harp worden veelal beschreven als ingetogen en meditatief. Kleinschalig op een prachtig plekje. Het concert begint om 2 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Gona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. In Zwitserland zijn de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten begonnen. En de vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de staat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
3: Van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk, Amsterdam richting

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. In een wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint om 14:30 en een kaartje kost €15.

uit het nieuws. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluksmonument in Oulu-Cora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. En bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze waren gaan zwemmen, maar kwamen door de sterke stroming in de problemen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het...

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Museum De Proefkolonie en De Proef in Frederiksoord slaan de handen in één en openen op 26 juni gezamenlijk het Verbindingsbos. Tussen de twee locaties in staat het gerenoveerde paviljoen, midden in de zichtlijn tussen de locaties. Dit paviljoen is door de renovatie hersteld, geconserveerd en heeft met haar nieuwe karakter een nieuwe betekenis gekregen.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molux Monument Oulu-Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. Tot zover het nieuws. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken.

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Wij zijn DMO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey ja, welkom zeg bij Froh und Munter. Heerlijk dat jij weer luistert naar dit radioprogramma. Een uur lang fijne hits uit de Alpenlanden. Ja, een mooie uitzending ga ik ervan maken. En ik ga jou weer vermaken, zoals iedere zondag dus, met muziek. Nieuwe hits van Mike Kelly bijvoorbeeld. Daar start ik straks de show mee. Ein Kuss in Paris. Een nummer met een boodschap. Wat is die boodschap? Blijf luisteren, ik vertel het je straks graag. Oh, het Carpendale komt voorbij. Wauw zeg, dat is toch ook prachtig. Deze man staat al jaren op de bühne. Een legende is het ook eigenlijk wel. Hij hoort echt in dat rijtje thuis van die grote Duitse slagerartiesten. Ik heb Helene Fischer met nieuw materiaal. Monica Martin. Klaus Du an Liebe komt ook voorbij. En al die grote hits van Nick P. in een mooie medley. Reden genoeg dus om deze zondag vanmiddag weer te luisteren naar Froh und Munter. Ik wens jou heel veel plezier. Veel spaas dus. Lekker genieten. Starten de show zoals ik al zei. Mike Kelly.

0: een powervrouw met een powernummer ook eigenlijk wel. Nieuw materiaal van Maite Kelly, Ein Kuss in Paris. Het nummer dat laat zien dat vrouwen niet vallen voor geld, macht of uiterlijk vertoon, maar dat respect, diepe connectie en gedeelde avonturen centraal staan. En waarom nou juist Parijs? Nou, voor Maite Kelly heeft de stad Parijs een grote persoonlijke betekenis. Ze heeft via haar social media laten weten dat ze als klein meisje met haar familie, de Kelly Family, al als straatmuzikant in Parijs optrad. De stad die staat voor haar symbool, voor de plek waar haar artistieke reis en haar dromen ooit zijn begonnen. Een mooi begin van deze uitzending dus met Maite Kelly. Ein Kuss in Paris, op jouw zondagmiddag.
1: Luister naar Vrouw Ontmoeten, tot 6 uur met Roy Wendt.

de hits van deze Nick P. Een mooie medley zeg. Wat leuk zeg. Al die grote nummers dus. En dat hoor je uiteraard alleen hierbij op de radio. Fijn zeg. De zondagmiddag met Francine Jordi. En die heeft een heftig weekend achter de rug met een ladies night.

zeg, wat een feest. Sombrero auf und boxen dan. Ja, zet die sombrero op. Ik loop niet snel met de sombrero trouwens. Het is een themafeest wellicht. Anders niet zo snel. Dorfrocker, olé, olé, comio. Nou, feestje toch? Zeker. Mooi is dat op de zondagmiddag. Ik heb hier hoofdstuk 1 klaarstaan. Ja, zo heet het lied. Kapitel.

Ik kom met lege handen en buig mij voor u neer. Ik geef mij aan u over, hier ben ik voor u, Heer. U vult mijn handen met uw liefde. Luistert u mee naar dit mooie lied, gezongen door Roelof Mulder. Heer, ik kom met lege handen voor uw troon.

Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het woord te weten wie u bent. We gaan luisteren naar het lied Meer dan ooit en daar vervolgens achteraan gaan we luisteren Ik heb geloofd en daarom zing ik.

verzoek dat we gaan draaien is voor jou, Ewout Blokzijl. En het wordt je aangeboden door Ria van der Vinnen. En ze vroeg om het lied De Kerk van Alle Tijden. De band Lef gaat het voor ons zingen. De Kerk van Alle Tijden.

Open je hart en zie de schoonheid van de Heer. Verhef je stem en geef hem alle eer. Ik heb u lief, ik roep het uit. Halleluja, ik loof uw naam. We gaan luisteren naar het meisjeskoor Shalom uit Elburg met het lied Open je hart.

Annie van der Veen, er is ook een lied voor jou aangevraagd. En wel door Marianne Hazes. En het gaat om het lied Beveel gerust uw wegen. En mevrouw Wichtnand uit Ommen vroeg dit lied ook aan. En wel voor Gerry Marsman Gerrits. Zij woont, net als mevrouw Wichtnand, in de Nijenhagen. En we hopen dat jullie zullen genieten van dit lied. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert. De trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. De wolken, lucht en winden, wij spoor en loop en baan, waar langs uw voet kan gaan.

Wilt u ook nog iemand verrassen of bemoedigen met een mooi lied? Dat kan dan, hè? Want dan kunt u bellen of appen naar het nummer 0528-373444. En Klaas hoort dan graag van u. Laten we zingen in de naam van Jezus, want de hele wereld moet weten dat God niet veranderd is. Samen in de naam van Jezus.

Het eerste uur zit er alweer op. Na het nieuws, dan komen we nog graag bij u terug met nog een uur mooie muziek. En we hopen dat u dan ook nog naar ons luistert. We gaan nu over naar de boodschappen en het nieuws. Tot straks.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de

We zijn weer begonnen met het tweede uur van Glorieklanken. Luisteraars die nu inschakelen, natuurlijk ook van harte welkom. Er komen ook nu nog mooie liederen voorbij en ook verzoeken. En u kunt natuurlijk ook nog bellen of appen. En het nummer is 0528-373444. Bemoedig of troost iemand eens met een mooi lied. Of om te feliciteren. Of gewoon om te groeten. Maar natuurlijk, het kan ook voor uzelf. Muziek spreekt alle talen. Klaas zit bij de telefoon en hoort graag van u. U hebt net kunnen luisteren naar een mooie bewerking, wat prachtig gespeeld is op de trompet en het orgel, Veilig in Jezus' Armen. En we gaan gelijk weer beginnen met een verzoek. En deze komt van Johan Wolf. Hij is ook een trouwe luisteraar en vraagt ook vaak een lied aan voor iemand. En deze keer is het lied voor jullie, Chris en Dini Otten. Het Holland Koor gaat voor jullie en ons zingen het prachtige lied Lichtstad met uw paardenpoorten.

allermooiste dag. Toen u weer terugging naar de vader, was het geen afscheid voor altijd. U bent een plaats voor ons gaan maken. En we hoeven niet ongerust te zijn, want u komt echt bij ons terug. We gaan luisteren naar Sela, die gaan voor ons zingen, die allermooiste dag.

Jan Schonewille en Tini Kroeze Deuten worden verrast met een lied. En dat lied krijgen jullie aangeboden namens Johan Wolf. En het gaat om het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God, gezongen door Nederland Zingt.

Als het soms stormt in je leven en alles donker lijkt, door moeite en verdriet, weet dan dat juist op die momenten God zijn armen om je heen slaat. Ook al merk je dat niet altijd, maar hij is er altijd. Als het leven soms pijn doet, dat wordt gezongen door Reni en Elisa.

roept uit aan alle stranden en verkondigt het aan alle landen, het evangeliewoord. We gaan luisteren naar het lied Roept uit aan alle stranden.

Wat een mooi lied vind ik dit. Het is een echt zendingslied. We gaan nu luisteren naar een verzoek. En dat komt weer van Johan Wolf. En dat is bestemd voor Annie van der Veen. Nee, ik lees het verkeerd. Annie van der Veen en Johan Wolf krijgen een lied aangeboden door G. Vidom. Ze vroeg of wij het lied wilden draaien van Heer, wees gij mijn gids.

mooi dat Andy en Johan nu zelf zijn lied krijgen aangeboden. Vind ik echt leuk. We gaan nu luisteren naar Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Het Hardenbergs mannenkoor gaat voor ons zingen. Heer, ik hoor van rijke zegen.

Het laatste verzoek dat vanavond gedraaid wordt, komt van de familie Perenboom en is bestemd voor alle luisteraars en het team Glorieklanken. Dankjewel. Ze vroegen om een lied uit het liedboek. U wilde graag dat het lied gezongen werd door een mannenkoor. Dit heb ik helaas niet kunnen vinden, maar wel een samenzang dat we kunnen het horen van Nederland Zingt. En het gaat om Geprezen Zij God.

U kunt ook nog steeds bellen, hè, tot 8 uur om een mooi lied aan te vragen. En deze worden dan de volgende week gedraaid. Bel 0528-373444 en Klaas staat u te woord. De Heer is mijn herder, hij is alles wat ik nodig heb. Hij brengt mij tot rust en hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. We gaan nu luisteren naar Elisa Verlaan en zij zingt van het lied van De Heer is mijn herder.

Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. We gaan luisteren naar Psalm 68, vers 10.

We zijn alweer gekomen aan het eind van Glorieklanken. U heeft weer 2 uur naar mooie christelijke muziek kunnen luisteren en we hopen dat u ervan genoten heeft. We gaan afsluiten met de liederen Ga met God en de zegenbeden.

Wij willen u weer bedanken voor het luisteren en natuurlijk voor de verzoeken. Klaas, bedankt voor de techniek en het bedienen van de telefoon. Nu gaat Alt Mostert nog door met 2 uur mooie geestelijke muziek. Klaas en ik, Lammy, wensen u nog een fijne avond en een goede week toe. En hopen dat u volgende week weer naar ons luistert. Dag!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

bij deze opname. Een groet van mijn vader Klaas en wordt aangeboden Hilly in verband met Vaderdag. Nou, heel leuk. Ook Klaas een groet natuurlijk. En ook een goede zondagavond, Klaas Redder en de rest van de familie natuurlijk ook een groet. Mooi lied dat ik hem opgezocht heb. Ik heb ook nog een link van vorige week nog. Het lied Heidi rustig en stil.

Ja, luisteraars, ik pak maar in mijn cd van Roelof Mulder om in Klemmie doorheen te praten, want ik heb geen andere mogelijkheden in die zin, omdat de PC-team niet doet hier. Ik heb nog even een mededeling, luisteraars, voor ik verder ga met de volgende verzoeken. En dat is een psalmzangavond, zaterdag 27 juni, komende zaterdag dus. Voor zending en evangelisatie is dat in de gereformeerde kerk te Berghuizen, hier vlakbij dus. Berghuizen nummer 20 in Runewold. Iedereen van harte uitgenodigd, luisteraars. De organisten, dat zijn Roelof en Ruud Mulder, vader en zoon. Ruud had altijd in de bus zitten elke dag zo ongeveer, dus die ken ik wel, nou zo vaak wel. En dat zijn dus de organisten uit Staphorst en dominee J. de Boer uit Graphorst zal een meditatie houden. De toegang is vrij. De avond vangt aan om 19:30 en om 19:00 gaat de kerk in Berghuizen open. Iedereen dus van harte uitgenodigd voor de zending en evangelisatie zangavond in Berghuizen. Aan de Berghuizen 20 in Runewold in de gereformeerde kerk. De doelen van de collectors, dat zijn de stichting Denby van Berdien Koster in Ethiopië is dat volgens mij. En de stichting Evangelisatie Heerenveen. Twee doelen dus voor de collecte. Iedereen dus nogmaals echt van harte uitgenodigd. Komende zaterdagavond 27 juni in de gereformeerde kerk in Berghuizen. Aan de Berghuizen 20 in Runewold. Bij deze. Ik hoop dat ik zo goed gezegd heb. En ook een groet Roelof en Ruud natuurlijk ook. En Ruud ook tot morgen vroeg, denk ik. Hè? Een groet vanuit de studio hier. We gaan verder met de 1600 mannen die zingen in Katwijk. En ik had er nog een speciaal verzoek voor. Dat is het lied Wat de toekomst brengen mogen. Maar dan op de oudere melodie, zo die vroeger vaak gezongen wordt. En nou, dit heb ik eigenlijk maar één uitvoering van hier zo in de studio. En is van de mannen in Katwijk. Een verzoek erbij. En er staat bij van een vaste luisteraar. Ik vind het mooi. Mijn vrouw is vandaag jarig. Graag willen we haar verrassen met een lied. En als het mogelijk is, witter dan sneeuw of zie de lelies op het veld. Dan ga ik zo ook opzoeken door mannenkoor gezongen. We zijn momenteel op Ameland. En als het kan in het tweede uur. En een groet van Henk Bruintjes. Henk ook bedankt natuurlijk. Ook het lied zie de lelien op het veld. Dat zal ik eens in proberen op te zoeken. En ook een felicitatie met je vrouw. En ik heb nog een verzoek erbij. Die pak ik er ook direct in bij. En het staat bij. Zou u misschien het lied Wat de toekomst brengen mogen op de oude melodie nog willen laten horen als muzikale felicitatie aan onze moeder en oma Wilma Bruintjes. Ze is vandaag jarig en wil haar graag met dit lied verrassen. Nou, dat gaat ook gebeuren. En ook voor onze vader en opa Henk Bruintjes als hartelijke groet. En ook omdat het vandaag vaderdag is. Wilma en Henk, allebei een hartelijke groet richting Ameland. Maar jullie luisteren wel mee, staat erbij. En een goede uitzending gewenst. Een hartelijke groet van Rick en Anke, Klaas, Ariette, Dana en Roos. Nou, ook leuk dat jullie reageert op het programma. Een hartelijke groet hier op de studio. En ook Wilma en Henk natuurlijk op Ameland. Geniet ervan. En ook een groet vanuit de studio. We gaan luisteren allereerst naar het lied Wat de toekomst brengen mogen. Daarna ga ik ook het lied Zie de lelien op het veld opzoeken. Ik weet niet of ik hem zo vinden ga. Ik heb hem hier in de studio ergens op een cd van Door Eendracht Verbonden uit Kampen staan. En even kijken of ik je houden bij kan pakken. Hè. Ook een groet dus nogmaals en een goede gezegende zondagavond.

Ja, dat is ook een prachtig lied, hè? Er is een God die hoort. Goedenavond, Aalt. Graag nog een mooi lied voor Femi, die vandaag jarig is. Femi, van harte gefeliciteerd van Hendrik en Ali. Graag een lied van Cantilena. Gaan we ook naar luisteren. Wijd hem uw kunst. Ook een typisch lied van Cantilena. Ik zou verder ook niemand weten die dit op deze manier gezongen heeft. Maar een prachtige opname van Psalm 33.

Het prachtige lied U Nabij, gezongen door het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst met als soliste Marieke Rechterschot. We gaan nog luisteren naar Psalm 108, de versen 1 en 2. En dan zingt het mannenkoor Eilanddurk met samenzang en bovenstem. En dan een felicitatie voor onze vriend Johan Brussen, de conciërge van de Pieterzands. Was afgelopen week jarig, Johan. Nou, alle goeds nog gewenst natuurlijk, ook namens Dries, maar ook namens de rest van je collega's natuurlijk. En ook namens mij vanuit de studio. Een groet dus ook aan jullie allen en felicitatie nog Johan. We gaan de laatste week van dit schooljaar alweer in. En dan zullen we elkaar ook een tijdje weer niet zien. Maar we worden in goede gezondheid ook na de vakantie weer, hè. Een groet vanuit de studio aan jullie allemaal. En we gaan dus luisteren naar het lied, of naar de psalm, psalm 108. Nou, tenminste als de cd wil. De versen 1 en 2. Daar doe ik hem een verzoek bij voor ik hem ga laten horen. Want ik kreeg net nog een verzoek binnen, maar... Ik ben bang dat ik het lied toch niet meer kan, zich ook kan laten horen. Dat is een lied voor, of een verzoek voor het Witter dan Sneeuw. En er staat bij, voor mijn zus Lies Wolting Oosting en haar kinderen in verband met de zorgelijke tijd die ze met haar dochter en zuster Berendina Wolting hebben. En het is aangeboden door Jan en Pieterke Pot Oosting. En die wensen jullie de sterkte, zus Lies en de rest van de familie. Die wonen graag doen met het lied... Witter dan sneeuw, maar ik denk niet dat ik er ze gewoon nog vinden kan. Dus ik hoop dat dit ook goed is. En ook een groet, Jan en Pieterke. En jullie ook sterkte natuurlijk.

Nou, wat was dat een prachtig lied om de live programmering vanavond mee af te sluiten. Luisteraars, grote God, wij loven u. We gaan afscheid nemen. Ik heb een kort moment meer, want het is bijna 9 uur. Een groet vanuit de studio en ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Probeer er nog bij te zijn. Komende zaterdagavond dus, 19:30 in de Gereformeerde Kerk in Berghuizen. Aan de Berghuizen nummer 20. Psalmen samenzang. Met als organisten Roelof en Ruud Mulder. 7 uur de kerk dus open. 19:30 begint de avond. Collecte voor de evangelisatie Heerenveen en Denby. Verder een vrije toegang. Iedereen van harte uitgenodigd. Ook namens Roelof en Ruud. Daar kan ik rustig bij zijn. En dominee J. de Boer zal dus nog een meditatie houden. Wij gaan afsluiten, luisteraars. En we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten met Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte gegroet en tot volgende week zondagavond.

0: 106.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten.

0: gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump. Maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it. Hey.

One more game.

0: 106.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha